het van komen. Duurt op het uit, jappen met koki. Stap het jongen, wat en ga ik klap voor me. Daarom wel om het komen. Party om mijn papomen.